houdt even niet wat stille woud gooi. Dat dan verdelen zich of terwijl zijn niet tot weer. Die werd het minuut los.

het even niet als stellen wout gooien. Dat dan verdelen zich of terwijl het zijn niet tot weer. Die wijten.